geen wonder, want nergens is het gras zo vol dauw. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes

als een Hollandse meneer, als een Hollandse vrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoen. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw.